ik ken hem toen niet, ik ken hem toen niet, ik ken hem toen niet. Tresia, Tresia, Tresia, Tresia, Kokora, ik ken hem Kokora, toen niet, Tresia, Tresin, Kundi, Tresin ja, Kundi, Tresin. Kundi, te me sin ya. Kundi.